Je hoeft niet zo sterk te zijn. Hou je maar niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot om het nu nog op te houden. Wees niet bang. Je hoeft niet zo sterk te zijn.